jij mij voor altijd. Langzaam mijlpaal op jouw pad. Onderstreep jij steeds die prentjes in die hoeken van mijn hart. Sloop die mieren, die mieren wat ik bouw. En alles, alles binnen, gezicht hier.

zet jij mij voor altijd langs een mijlpaal op jouw pad. Onderstreep jij steeds die prentjes in die hoeken van mijn hart. Sloop, sloop die mira, die mira wat ik bouw. En alles, alles bijna gezegd wordt aan jou.

niem dat ja en ja, door die mal maak van ons brieven en die oe op ons bedaar. Gauw gesig is kut my hand, as die lense vir ons loer. Net een oomlik naamloos, alhoewel jy een

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

kanaal op die horizon vir jou. My hand is uitgestrek om aan jou vast te blow. Al wat ek kan bring is die lied wat ek nou sing. Van een nooi wat my hart

0: Hart. Daar sy met tweedehandse hart net voor het in die lampers time after time met ons deertrek hier op die groot pack breakfast. Dis vrijdag jylle en onthou op een vrijdag kan jy dalk net ons hijacker wees. Jy kan die triple L vandag hijack. Al wat jy moet doen is stuur vir ons een WhatsApp deur op ons WhatsApp line 082-333-667 en dan kan jy jou kiese van drie liedjes deur stuur. Twee Afrikaans, een Engels en jy kan dalk net ons hijack. Lekker wees. Gaan lekker wees op hierdie vrijdag, ons maak hom lekker op en wakker en natuurlijk kwart oor acht het ons kantlijn klets met Marius en De Leon wat inkom, so een bykie rugby praat, so bykie ook oor die Kadiebeker gesels, natuurlijk alles wat aangaan in die rugby op die oomblik. Gaan een lekker dag wees, jylle ek voel hom soms so in my groot toon, gaan heerlijk wees. So kom ons maak het lekker reg hier op die groot pack breakfast. Stuur die WhatsApps dier 082-333-667, onthoud is diezelfde nummer op waar jy jou verjaarsdagboodskappe kan stuur, huwelikse herdenkings. Ach, dalk wil jy net op een vrijdag vir iemand sê, dankie vir die week of lekker naweek vir jou. Dalk wil jy net vir ons vertel waar jy hierdie naweek gaan. Ek is nogals nieuwsgierig. Laas naweek was een lang naweek, so baie mense het oorals heen gegaan, maar wat maak jy hierdie naweek? Is dit een rustige een? Ek gaan probeer een rustige een hee. Definitief. Kom ons gaan krap gaan die winkel rakke, dan sit hy vir die nieuws hoofdrakke en dan op Akkedis dag bring ek vir julle een Akkedis. This leaky.
1: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
3: Meister FM, Nies Hooftrekker.
0: Jou hoofnuus hierdie uur, die parlementêre ad hoc komitee beklemtoon die belangrikheid van sy bevindings en aanbevelings. Die Wêreldgesondheidsorgorganisasie is bekommerd oor Trump se uitvoerende bevel oor enstowwe en laastens Bowlers strand is weer een van die beste strande ter wêreld. Dit natuurlik jou volledige bulletin wat om 7 uur sal wees.
3: Luister FM weer.
0: Kyk gevindig na jou temperature vir hierdie vrijdag. Plettenberg Baai 1526, Gramstad 926, Mtata 521, Queenstown 321, Graafrenet 620. Kraddock is op 520, Port St. John's 921, Bishu 925, Oos-London 1421. Jeffreys Baai 14 en een lekker warm 26 by julle, sowel as uit en aag in dispatch, 8 met 26 julle maximum. En Port Elizabeth in die Baai 11 met maximum van 23 grade. Nou, soos ek gesê het, ek wou het nie noem nie, maar vandag is internationale Akkedisdag vandag. Ek het lang genoeg na die prentjie gekyk, maar hier is nou, dat is Afrikaanse band met die naam Akkedis en hier is hisse met lang ore.

0: En Liki is nu al bij mijn hart, is al aanwezig zijn. Ik voel niet thuis.
1: Echt doen. Zal ze het voor mij is.
0: Nee. Mm-hmm. Ik ging niet om je, nee. Dat was misschien ook mijn vertanning daar bij die huis. Het is bij lief voor jullie. Ze hebben het aanwezig gezien. Het is zo'n deal van Afrikaans al. Of die mensen het nou like of
1: en
0: niet.
1: En het is zo'n Zuid-Afrikaanse ding dat die letters A, W, E. Je weet je Zuid-Afrikaans, je het lees aanwezig en niet A niet.
0: Ik zit er al bij.
1: Ik zit ook al
0: bij. Ja, ik zoek aanwezig.
1: Aanwezig.
0: Ik zoek ja. En dat je drie keer sneller het gezien, dan kan het niet zo bad wezen.
1: Ja, precies zo. Kan ik net gesê, Esmerie Turner, gaan kijk gaan naar haar boodskapie. So, Esmerie, wel gedaan, daai lyk heerlik. Sy het die pannekoek melktaart koek gemaak.
0: Het jy een?
1: Een brood.
0: Een? Was glad nie sleg nie.
1: Ja,
0: het jy die reg gedoen nie. Net baie werk. Ek het dieselfde ding geding, wat gestrand ook.
1: Het lyk baie, baie cool.
0: My vrou koop so die bestanddele in sarsies.
1: Mm-hmm.
0: Ja, sy koop het so in sarsies. Maar ja, daai lyk lekker.
1: Ek dink ek bedoel die naweek pannekoek maak.
0: Ek het gisterand weer pannekoek geëet. 8 uur toe my vrou uitkom, toe sê sy vir Floy, ek sê Floy moet slaap. En toe sê sy, ja Floy, weer pannekoek hee. Toe sê sy, doe je. Toe maak hulle eerst pannekoek 8 uur gisterand.
1: O, oh, jene, ja. Okay. Maar ons gaan eerst kyk na die celebs het verjaar. Ons gaan soms nu so 1 of 2 deur trek.
0: Jebo.
1: Okay. So die eerste wat ek wil noem is Lamon Morris, wat vandag verjaar. Hy is 43 jaar oud. Nou, hy het begin as Winston in die sitcom A New Girl. En hy het ook baie werk gedoen met Cartoon Network, met stemwerk wat hy deurgetrek het vir hulle. Hy was ook in die fliek gewees Yesterday, Barbershop en Christmas Chronicles.
0: Wie is die dude?
1: Dis Lamon Morris.
0: Nummer?
1: 37.
0: I just want to. Oh, wow, yeah, he's funny dude.
1: Yeah, he's
0: funny dude, yeah, funny dude, man.
1: Funny guy.
0: Funny guy. Dan gaan ek oop na een van my absolute heroes, die meneer Tim Tebow. Tim Tebow natuurlijk is baie groot. Hy het vir Universiteit van Florida gespeel. Hy het toe baie professioneel gegaan in Amerikaanse voetbal. En opgehou, getrouwd met een Suid-Afrikaner. Thank you very much. Dis ek om hy smaal van hom so breed is. Maar wat hy nou doen is, dames en heren, hy staan op vir kinders en mensenrechte.
1: Ja.
0: Maar die groot ding is, hy het 'n baie groot instansie begin vir Down-syndroom kinders.
1: Wow.
0: Ja, so nou onlangs die naweek wat verby is, was hy weer by een van hierdie diners en dan vat hy een van die dogtertjies saam met hom en dan 'n hele entourage en een van die goeders wat hy ook groot gemaak het is die clubs vir mense met gebreke.
1: Oh, wow.
0: So nou, club nights, hulle hou denie aande, ja, alles, 100%, en hy veg vir regte. Hy was al binnen die senaat gewees, waar hy reëls en regulasies en wette verander het. Hy doen sulke goeie werk vir mense wat nie stemme het, nie, en hy is 'n groot seun.
1: Oh, wow.
0: Hy het letterlik sy loopbaan opgegee en gesê, dit kort meer krag is wat ek doen op die voetbalveld, en sy Suid-Afrikaanse vrou doen net so baie amazing werk.
1: Fantasties.
0: Hulle is so fysiese, mooi kappel,
1: ja,
0: maar binnenkant ook. Hy praat so sag en hy praat so mooi van die Here.
1: Oh,
0: I'm such a big fan, man.
1: Beautiful.
0: Like, ek kyk so op na die dude en hy's 1 jaar jonger as ek. Ja, crazy.
1: Nog iemand wat vandag vir jaar 81 jaar oud, gebore in Texas, is Steve Martin.
0: Wow.
1: Steve Martin was natuurlijk in Father of the Bride, Roxanne, Three Amigos, Dirty Rotten Scoundrels.
0: Dude, he's 81.
1: Anyone.
0: Hy is al grys op 20, my skiel.
1: Ja, hy is die original OG van grys wees. Hy het ook baie stemwerk gedoen, hy was in Home gewees, Cheaper by the Dozen, was ook van sy flieks wees 1 en 2 natuurlijk. Absoluut fantasties, ek is mal oor hom. Ek love hom, hy kan ek verkeerd doen in my oor nie.
0: No, he's good. Maar kom ons gaan oor na julle verjaarsdag toe, daar is hele paar wat deurgetrek het, en ek begin ons met my bo in die lijn, soos my baie geluk sê, aan ons Boetie Boude, ja. Regard Smit met sy tweede verjaarsdag vandag. Jy het ons lewe kom verander. Jy is so speciaal en uniek, laf en so kostbaar vir ons. Ons hoop jy gaan jou dagje geniet en ook jou partijkie morgen. Was die koek. Liefde van jou mama Monique, papa Johan, sissie Anay en Minnelei. Natuurlijk die woofies Lily en Abby.
1: Oh, nog eenetje wat deurgekom het vir Regard Smit. Vandag verjaar Dara's klein mannetjie, Regard Smit. Jy is ons laat lammetjie met baie energie en wil jou eie hart volg. So klein soos wat jy is, laat jy allemaal om jou goed voel en jy helder allemaal se dag op jou unieke en lawe persoonlijkheid. Baie geluk met jou tweede verjaarsdag, Boetie. Ons hoop jy het een speciale dag vol icing wat lekker is. Ons is verskriklik baie lief vir jou, soos jy altijd sê, love you lot, van Dara, Mami, Anay en Sissy.
2: Goeiemorgen, oma. Ek hoop, oma, het een lekker dagje vandag. Môre ouma, ek hoop ouma het lekker geslaap en ek hoop ouma het lekker opgestaan. Ek hoop ouma het lekker geëet en ek sien ouma by skool en ek kan nie wag om ouma te sien nie. Lief ouma baie. Bye.
3: Sandy.
2: Love you, papa.
0: Love you too.
1: Oh. Werk ouma by die skool dat hulle sies nie nou.
0: Seker optel.
1: Seker, ja, miskien. Ek sien Amanda en Bernie sê, ons is op pad huis toe, Jeffrey's baie toe vanaf Kroonstad se kant, en luister al die pad na luister.
0: Yes, boy.
1: Oh, julle het al specifiek vir paar liedjies gevra, ons gaan kyk of ons een of twee van hulle kan inwerk
0: die,
1: vir julle.
0: Die van Kroonstad af rijden ons luister. I gotta play it, man. I gotta play it. En dan nog enekie.
4: Goeiemorgen, Lise Marie, julle. Wens asjeblief van Magda van Granters. Baie, baie geluk met haar 50ste verjaardag vandag. Mag sy ryklik geseën en gespaar word vir nog baie nuwe lewensjare. Mag al haar wildse drome en wense waar word. En mag sy net 'n wonderlike aand geniet saam met ons allemaal. Van al die villagers, lekker dag Magda, Lynette.
0: Bye-bye.
1: Dan moet ek ook sê, meneer Diedrik, homself het vir ons een boodskapje gestuur. Ian sê, nog 12 vrijdag, dan het ons in december gearriveer.
0: Wow.
1: Wow, een vrolijke en verrukkelijke vrijdag, collega's.
0: Oh.
1: Ook collega's, op je een wonderlijke dag.
0: Ik het sien, die foto wat hy geneem het is IG ready. Is Instagram ready. Dispatch, hoe weg op pad Dubai toe. Sê kant is een ongeluk, twee karre uit mekaar dan gesoen. So wees maar net asjeblief voorzichtig. Dit is natuurlijk net al voorbij Pick n Pay, as ek kyk na die area daar, en het kan dalk bietjie verkeer ophoop in dispatch. En dispatch is ook net so groot. So, so vang maar die brug eerste of ry aan die kant om.
1: Nog een boodskap het deurgekom het van Jacob, het sê, morgen julle drie. Hier is het derde persoon. Net is 46ste aan my dochter Charlene van Sydenham. Lekker verjaar, my kind. Mag jy nog lang gespaar wees vir ons allemaal. En ook met julle 22ste huweliksherdenking van pa Jacques en Marenay, lief vir julle.
0: Oh, lekker, lekker, lekker, man. Ek doen die hele drie, ja, goeie tyde. As baie meer stemme in ons koppe, is net drie. Ek wil net vir julle sê, dat is baie. Maar dat is net al wat is voor tyd het nou. Nee, dat is nog. Is er nog? Nee, ja, nee.
1: Nee, nee, ek denk
0: ek sien net hier, die Tannie Brag met haar. Hulle sê, hulle maak een nieuwe tak van hulle besigheid oop. En helder outfit. Tannie, stunning.
1: Oh, wow.
0: Stunning.
1: Oh, dit is so mooi kleur.
0: Stunning.
1: Prachtig, Charmaine, jy lyk prachtig.
0: Kan ek jou BBM pin kry? Tot ons op boodskap is wat deurgekom het, ons gaan vir hulle later lees. Ek sien een paar hijack wat deurgekom het, so jylle het kort tykie. Jylle het letterlik, kom ek sê, 15 minuten om jylle hijacks deur te stuur. Maak het, I don't care, I don't care. Drie Engels, drie Afrikaans, drie Soetes, Pedi, Wenda, I don't care. I just need oomf.
1: Oh, dan voel ek ons nou een Franse liekie in werk.
0: Oui, oui. Nee?
1: Nolle Gretarian.
0: Ek wil nou net sê, ek gaan nou na die keyboard toe, as het ek precies weet.
1: Oh, dat was hy. No, je ne regretarian. Dis die lekker zin. No, je ne regretarian.
0: Oké, okay, ek denk ons gaan gereden nies doen, en leer jy my gehoor om daai te spel.
1: Dat
0: is altijd een le. Ek gaan net begin by le.
1: Nee, dat is hier nie.
0: Ja, dis is die ou, dat is een komediant in Engeland, Lee Mack. Hy is een absolute icoon. Icoon in komedie, in Engelanders en set comedy. So is hier die kort, short, yeah. Kort verhale. Amazing. Lee Mack. Uh-huh. En toe het hulle een dag so halwe gesels met hom gehad, toe sê die ou van, jy kan nie professioneel wees, because if somebody buys a Mac in France, it's pretty much your name.
1: Oh.
0: En toe sê ek like, oh, well done. Well done, ja. Baba, goed. En is 1 minuut net voor ons oorgaan, ons sê we hier nies toe. Ek sien een paar mense het al deurgestuur. Ons gaan ongelukkig moet deurbeweeg na die nies se kant toe. En dan, dames en heren, gaan ons het lekker deurtrek. Ek sien een paar mense trek die hijacks deur.
1: Mm-hmm.
0: En dan gaan ons ook bietjie rugby gesels. Ek sien uit vir daai ene. En dan skinderies en alles met Vrydag.
1: Lekker.
0: Nee, ja, dit gaan nies toe.
5: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
6: Luister FM Nuus.
5: 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Luister FM.
1: Een popel voor mijn daden. Hij is die verre fles. Zo rol het hier in den wil. Hoe is wees? De wees. Een popel voor mijn daden. Lekker moest niet ver die blees. Zo'n trainingsfout die duist voor ons. Hoe is wees? Ze wees. En achter die brief heb muren en hekken.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Die Newton UFees Derby is aan en hierdie week duik Mount Pleasant saam met ons kopieerste in Geesweek. En Saterdag is het tyd vir die groot Newton UFees Derby, dis by Laerskool Newton Park. Kom ondersteun, ontspanne, voel die energie en wees deel van 'n naweek propvol pret, trots en traditie. Hierdie jaar is extra speciaal, ons vier ons 100ste bestaansjaar, vier saam met ons die eerste vlijkie tot die laaste juichkreet. Luister FM saai rechtstreeks uit vanaf 9 tot 12, 1 Diedriks en John Durker sal daar wees, so kom sê vir ons hallo by die lekkere luister lorry, 100 jaar van trots, traditie en toekomst.

Insane, Taylor Swift, I Don't Want to Live Forever. Janie Bey, skopting af met My Lief. Picnic samen, jy is picnic drive en het is een vrijdag. Dankie, Etienne Kalitz, met jou naweek afskop. Ek is samen met jou op hierdie lieflike vrijdag. Lekker sonnig en warm buiten. Tot zo net voor 6 keer ons samen. Jou weer om die draai,

Kristall FM. Wir. Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre, Saterdag 15 Augustus, Aliwal Noord 819, Bisu 1424, Kraddock 1122, Dispatch 1422, Weslondon 1720, Fort Beaufort 1324, Graaf Reinet 1324, Gramstad 1425, Jeffreys Bay 1519, Mthatha 1122, Port Alfred 1520, Port Elizabeth ook 1520, Port St. John's 1522, Queenstown 1021 en Uitenhaag 1423. Dit is jou weer vanmôre, Saterdag 15 Augustus.

0: Yes, die man kan sing. Robin Morris, die uit Jeffrey's Bay uit met Walking Alone. Een stem soos dit, wie die, die AI muziek nodig. Hey, die man kan klap, goeie genade. Lekker muziek, ons speel hardstaf op die oomlik. Hups, is die woord H-U-P-S. H-U-P-S. Dis die woord vir hardstaf. Gebruik om in een sin stief met die sin in die WhatsApp lijn toe. 082-333-667. Ons is in Augustus, dis vrouwe maand en soos jy vanochtend gehoor het, Jake het uitgesaai daar by Cobblestone. Dit is Luister FM sa handsak project. Vul handsak en vul iemand sa hart. Ons handsak project is op volle dreef en handsak is toch mos nou maar synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Aflaaipunte soos vanochtend Cobblestone en Warmer wat Jake was, ook Daniels Aston Energy en uit de nacht, Dispatch Deli, Biscuit Lovers en Jeffries by dit is, Luister FM sy handsak project.
1: Honger, ons het jou gedaai, hoe kan jy by Ribs etc. Dispatch of Ribs etc. PE, bewatertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagerecht, barslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pie kant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs etc. Dispatch en PE. Die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Luister FM.
0: Ons kyk vir oulaas, wat maak jou weer dinge vir môre? Saterdag 15 Augustus, Aliwal Noord, 819 Bishu, 1424, Kraddock 1122, Dispatch 1422, West London 1720, Fort Beaufort 1324, Graaf-Reinet 1324, Gramstad 1425, Jeffreys Bay 1519, Mtata 1122, Port Alfred 1520, Port Elizabeth 1520, Port St. John's 1522, Queenstown 1021 en uit de naag 1423. Dit is jou weer vanmorgen, Saterdag 15 Augustus.

0: maken een vriendelen. Dan zal het regen. En ik is absoluut alleen.
1: Luister FM.

luister saam met Lofi Disco Damage. Vrydag musiek is tyd vir my om tot ziens te sê. Ek is terug met jou nuus wat jou kan toekom om 6 om dinge mee af te sluit. En dan gaan ons nog lekker keier met lekker musiek in jou vrydag aand. En maar ek sê vir jou vir nou tot ziens, tot ek terug is met jou nuus. Ek speel uit met Ruel, se Monsters. Tot maandag, tot ziens.

Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

lekker. Om een lekker draaivlees hier. Kijk allemaal gaan overij. Ga maar lekker amper hier. De zaal, mijn kinderen samen lek. Mijn vrouw zei extra trek. Ach, genie, wat moet die mensen trekken? Ik zei verhaal, dus waren die rivier gezette arm. Om zelf een

want is allemaal weer eens verkeer. Is er nou? Wop, daar klap die skote. Vanavond is weer een grote. Aha. Vanavond gaan ons groot. Ah.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By East Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Walmer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.

kost het net een wonne wij. Maar somtijds kost het net een beetje tijd om elkaar te verstaan. Al op hier die

Wasser. Jou skoonheid verstom my deur en deur. As ek met jou praat, keer op keer, gesluip en sigbaar, meer as enige tyd.

Londen zijn verloren o fonteinen. In toverbeelden van oases langs die pad. Maar ver al wees die torens van die mijnen. Jouw schoonheid leeft veel dieper

gehuil. Daar was een huis met een kombuis en grijnhout tafel. En zes mensen het gedeeld in lief en leed. En met haar tijd het alles uitgerafeld. Maar wat die leed was, heb ik jaren terug vergeet. Maar ik onthou en delf nog goed uit die verleden. Uit die nevelige bergen van die mol. En droom en bouw al vrede, vrees mij vrede. En al is mijn eigen wereld half pad hol.

met een zand korrels verstuk. Daar is namen vergezichten en datums op kalenders omkrap. En een kompas wijs richting

daar is wijzers wat ik. Kijk ik hier glas op die tafel, wat aan zand korrels verstuk. Daar is namen vergezichten en datums op kalenders onkruid. En een kompas wijst richting.

was weiß Rachna für die fremde Land. Besalms van een dochter wordt laat nacht berichten.

Daar stuif ik myself net toesluit. Weg van die wereldse lot en hierdie warm kamer vol liefde, waar ek myself weer kan ontmoet. Kan dit wees dat ek hier langs jou, my hart in jou hand kan

Meister, Meister. Luis Alifonkelaats, Spat. Ons weer allemaal. Jij was nooit een makkelijke meisje. Maar jij was warm en koud.

enojeciendo. Van a odio escape y una y a reptiles slob. No como se ni lata. Ojo y saque el fuerio, tío. Será ni nunca. El drunk man pur. Baja el kek. Matja mía. Eister op eister. Louis zal je funken laten spuiten. Die lijk van Leon Veenstra. De eeuwen zijn een donker gat. Maar ik weer. Die duivel kom jou al hooi aan.

0: Lekker blootstelling.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

maan is half een skeef. Geen teken van reen, die dors my ewige vrees. Sien ons iewers hoop, ver voor ons lê. Of is alles reeds dood, nog voor jy iets kon sê.

bergen verzet in aan nou. Kan jij onthou? Maar hoe draai die wind dan nou? Hoe draai die wind dan nou? Kan jij?